0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting wat besig is, lyk nog redelik vryvloeiend daar die ryderrand. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit daar waar jy uitdraai uit Hartenbos besig en is besig deur voorbaai waar jy afgedraai het van die N2 af daar op die R102. Klein brak vryvloeiend, groot brak besig voor die dekke verby op die R102. By die lughawe is dit nog op die oomblik redelik vryvloeiend. Dan as jy inkom vanaf Wildernis se kant af, daar waar jy uitdraai uit Wildernis uit, is dit besig, so ook daar op verby Map of Africa, en dan op Nysnaweg is dit daar van Lavalia af regdeur. Met verskeie van die verkeersligte waar jy bietjie gaan sit. As jy inkom verby die golfbaan, ook besig daar, en dan onder by Hope York in die R102, die Drie Susters sirkels, swaar verkeer daar. Oor die Autorico pas is het vry vloeiend. Daar het een boodskap ingekom op die WhatsApp lijn. En sê, massive accident on Gamtoos Bridge. N2 is closed on our way to PE. Nou, natuurlijk is een boodskap op een groepie. Ek kon het nog nie bevestig het op een ander plek nie. Gewoonlik wil ek dan met twee plekke dit raak sien. Maar weet daarvan en wees net bewus daarvan dat daar lyk my een ongeluk was vir oggend daar by die Gamtoos brug op die N2. Dit is dan die verkeer op die oomblik. Volgende is dit Bruno Mars, Treasure.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: How we do fancy life.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: En goed, oor die Antonico pas, lyk het redelijk vyf vriendes besig vir by die golfbaan op die N12 dier Hillens en kom het na George Centrale besigheidsgebied toe. As jy inkom van wildernis uit op die map of Africa waar het besig is, en dan is het Nystadweg wat swaar verkeer draf van Valia af by verskye van die verkeerslichte onder by die R102 York en Hoopstraat, die eerste van die drie sister circles, dis besig daar, val op die R102 uit. As jy inkomend is, dan by Grootbrak, lyk het redelijk vry vloeiend, Kleinbrak lyk ook goed, en dan in Mosselbaai, as jy ook van Dannebaai is die T-aansluiting, daar is swaar verkeer, so ook Heiderand Extensions in T-aansluiting, en dan die tweede groot T-aansluiting in Heiderand, die een nader aan die dorp. Dan is jy ook vanaf Hartenbos, is het besig daar dier voorbaai op die oomlik, ja, eindelijk van Bayview af, dier voorbaai, voor het begin opklaar daar na Santos se kant toe.
1: 90.1 SFM

0: droogbeeld met lang verlore sein. Ons kyk so 'n bietjie hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Daar is tans 12% wolkbedekking. Wind 13 km per uur, hy kom so vanuit die oos-noord-oostelike rigting. Rukwinde tot 24 km per uur. Ja, atmosferiese temperatuur is 10 grade Celsius en water heerlike 17. Dan humiditeit 86% en sigbaarheid 15 km. Ja, atmosferiese druk tans 1030 hectopascal. Hy is daar al sedert 3 uur vanoggend en hier rondom 11 uur vanoggend begin hy afwaarts. Dan gaan hy na 1026 en hier 4 uur vanmiddag 4 tot 5 tel weer op met 'n punt. En dan gaan hy die dag uit so op 1027 hectopascal. Dan die duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting, so 209 grade, gemiddelde hoogte van 2 meter en intervalle van 12.9 sekondes. Sonsopkoms in Mosselbaai vanoggend 7:26, hy gaan onder vanavond 11 minute voor 6. Jou volgende hooggety gaan wees 2 minute voor 4 vanmiddag en die eerste laaggety 20 voor 10 vanoggend. En dan natuurlijk die volgende een of die laaste een gaan wees hier min of meer 12 ure later, 10 uur vanavond om precies te wees. En dan kyk ons na die een vir die hengelaars. Het lyk van jy te baie hoë activiteit venster tussen 25 voor 12 vanochtend en 25 voor 2 vanmiddag. Wat nou, dit lyk vir my, dit gaan een baie lekker een wees daar. En dan, is vir die wat ook nou baie vroeg in die oggende of laat in die aand wil gaan lyne naad maak, 10 voor middernag, 10 minute voor middernag, tot so 10 minute voor 2 morgenoggend, is daar weer een baie hoë activiteit venster.
1: Maak elke dag een SFM dag!

0: The parlor tones, mate, we call this dancing. Is nou so amper, wel, dis op pad na 3 minute voor 11, nog so lekker laaste enetjie voordat ons na die 11 uur nuus luister.
1: SA

0: Callum Scott, saam met Leonie en Stey. Ons kuiertyd vanoggend is amper verby. Is nog so 13 minute, min of meer voor die 12 uur nuus en dan gaan Enrico jou verder geselskap hou. En ek sal jou nog steeds op hier opgedateer hou met die nuutste nuusverwikkelinge. Maar nou eers terug na die musiek, Anton Botha. Mens nog die tyd vir my om goodbye te sê nie, maar Anton Botha met goodbye.
1: 90.1 104.1 SFM.

Michael, en kyk, het was maar, dit, well, die liedjie is, dit was jy, maar het is maar een mooi en een raai. Nie dat, ek dink, Michael al ooit een liedjie geskryf het wat nie mooi was nie, maar op die nood tyd vir my om jou te groet, mag jy een heerlijke middag eet, he. Ek speel vir jou uit met nog fantastiese plaaslike talent, Koffie Snobs, een dromer. Geniet om.

90.1 104.1 SFM 104.1 Calitzdorp Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

90.1 104.1 SFM 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

90.1 104.1 SFM 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

0: Jean-Dri Marais met meer Heinz Winkler, Once in a Lifetime, ook na geluister. Woensdagmiddag 29 van Julie 2026, middel van die werksweek of halfpad deur die week. Hou daai glimlag aan, die naweek kom al hoe nader.
1: 90.1

Bon Jovi met Living on a Prayer, groet een daar uit 1986. Nou jy is ingeskakel by SFM, dis nou so amper 24 minute voor 4, ek en jy keer saam tot 6 uur vanavond, heerlijke muziek, natuurlijk nuus, sport, weer, verkeer en allerhande interessanthede. Vooral hier tussen 4 en 5 kyk ons na allerhande dinge uit die geskiedenis, wêreldgeskiedenis en popkultuur, musiek, films, sport, allerhande interessanthede. So jy hoor na by die radio, Rian Benardi volgende met Spontaan.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 104.1 SFM.

0: Maliska Kaver, waarom? Right, so paar interessante en meestal onvergetelike flieks vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. 1983 met onder andere Randy Quaid, John Candy, Chevy Chase, Jane Krakowski, National Lampoon's Vacation. Dan 1994, onvergetelik met Jim Carrey en Cameron Diaz onder andere. En dit was The Mask. Dan 1998, The Parent Trap, met Lindsay Lohan in twee rolle en Dennis Quaid onder andere in die rolverdeling. Cowboys and Aliens op hierdie dag in 2011, verskoon my, met Daniel Craig, Clancy Brown, Olivia Wilde, Harrison Ford, onder andere Walton Goggins was onder andere ook te sien in hierdie een. Ek was mal oor hierdie fliek, baie mense die afkeer daarin gehad, maar ek het nogal gehou van die crossover. Dan animasie op hierdie dag in 2022, DC League of Super Pets.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Desmond Wells, wat sê, kom lewe in my, nee, ja, tyd het aangebreek vir my, meeuw te groet, mag jy een heerlijke aand hee, as jy op die pad is, asjeblief, raai veilig, ek speel ek met een liedje wat vrygestel is op hierdie dag in 1991, seker een van die liedjes, wait, groetnis.

0: Goeienaand en welkom, dis woensdag aan, dis net na 6, my naam is Cor, ek keer saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 gaan ons die dagse goed afskud, en dan tussen 7 en 9 verskuif feite oor, verskuif onderwerpe, en ons het gisteraand begin met die jaar is 2019, ons is bezig met die tydkapsule segment met verskuif feite oor, verskuif onderwerpe, so vanavond gaan ons aan met 2019. Maar hier is Rilda met Mense mors hul emosies.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Marne van der Merwe met Soetwees, Glaskas voor dit met leestekens en Magnets met Payphone. Ons gaan nou luister na Chanel met Maanskyn en
1: SFM, ons maak dit

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons kikker jou dag.

0: Bok van Blerk daar so met my kreet. Nou op die 2 Februarie 2019, 40 mummies were discovered and unearthed in Chuna El Jebel in South Cairo in Egypt. The mummies are believed to be between 323 to 330 BC. Maar dis 'n interessante naam, Chuna El Jebel. Dit klink amper soos Chuna El Jebel. Nee, hoe is dat Chuna wel? Chuna is dan een vis. Maar die plek... Jo, sorry, daar was een dad joke op sy beste. Maar ja, 40 mummies was ontdek in Chuna El Jebel, suid van Cairo in Egypte.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

gezag is hoe moe. Dat wat je op ik doe. En als je mij zoe, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

gezicht is hoe moe, dat wat je bij je doet. En als je mij zoet, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: 90.1 SFM.
1: Ja, daar is drie susters. Drie susters op drie susters. Dis lekker op drie susters.
2: En my mammy sê,
3: jy moet fokus, my kind.